0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mes amis, mes amis.
1: Mes amis,
0: Chichi,
1: Adraka,
0: Adraka.